Even denk dat je alles weet. Kijk in die spiel en zie die keizerse kleed. Want jij wat denkt die vrijstaat is plat. Al af je kroon, klim af van je troon. Want een dag als je groot is, in jouw pa, lang al

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: FM Nies hoofdake.
1: In die nieuwsoefdrakje wat leidt aangeeft tot bij jou nieuws om Siewe. President Ramaphosa sê daar is geen crisis bij die openbare beleggingscomparatie nie. Die DA betoos die onteeningswet in die hoogreshof in rugby. Die Pumas klop Boland vir die eerste oorwinning van die Karibeker seisoen. Dit is die nieuwsoefdrakje wat leidt aangeeft tot bij jou nieuws om Siewe.
0: Luister FM weer.
1: Sjoe, wat sê jou weer vir ons vir vandag? Nuwe week, nuwe maand, Lies.
2: Maand, een hele nuwe maand.
1: Nee, het is vrouwe maand.
2: Het is vrouwe maand.
1: Oh,
2: wat november is ook vir julle. Wat is begin ons hierdie, november is Movember.
1: Ja, maar it's not really men's month. They just gave it a name. Hulle label julle. Julle is die Amerikaners, you know, yeah. Latin American. You just gotta put the...
2: Joh, die is vrouwe maand.
1: Vrouwe maand, man, vrouwe maand. Maar ja...
2: Maar ons gin vir julle vakantiedag.
1: Wanneer is dit?
2: Maandag.
1: Wat is nou? Wanneer is maandag?
2: Nou, wat kom? Die 10e.
1: Wat is dit?
2: So, vrouwendag is op die 9e, wat zondag is. Ja. So, dan word maandag vakantiedag.
1: O, rara. Julle, een maand en een vakantiedag?
2: Ja. En wat vakantiedag is vir julle.
1: Ons het net, die haare wat jy klaar het op je gezicht, mag jy nou maar groei vir een maand. Boys, ons moet praat. Hierdie gaan nie fly nie, man. Maar ja, dit is geen waarschuwing uit vir vandag nie. Dit lyk vir ons regtig vandag een baie mooi dag wees. En Nelson Mandela baie omliggende areas. Maar ek kan wel vir jou sê vir die Ooskaap. Is Plettenberg baie be 14-26. Om Kanagram staat 8-25 om Tata. 1-23. Kom aan die Queenstown. Is op een Kanda 0-22. Graafreine 2-25. Kranok is op 3-23. Port St. John's 11-23. Bishu 7-24. West London is op 9-22 graden Celsius. Jeffreys Bay 12-25. It's very summery.
2: It's very summery.
1: Nee, uit en af 5-27 Port Elizabeth 8-23.
2: Morgen is een lekker warm dag en dan raak het weer koeler.
1: Ek wil nou net sê, dit is nou die warm lichtstelsel voor ons die koue front. Ja. Hey, maar het is luisterie, ek sê nou al, ons gaan baie mou nie op die groot dag breakfast. Ek sê nou al.
2: Ja, julle moet maar
1: nie omdat het vrouwe maand is, he.
2: Nee, maar omdat het warm is.
1: Omdat het warm gaan word, ja. Waar.
2: Ek is al klaar reg om te klaar oor die warm.
1: Ja, ek, eerlijkbaar, ek volg natuurlijk baie van die Amerikaanse kanale met weer, en seker goed met die El Nino. Nou, daar is baie van die plekke wat nou nie so groot weer veranderinge gekry het, soos baie van die ander nie, maar soos in die Europa's en so, like, oh, hot days, man.
2: Ja.
1: Like, skole toe, fabrieke toe.
2: Ja, dit is een verschrikkelijke ding. En zelfs in Engeland, of Frankrijk, die mensen post video's waar hulle skoene smel.
1: Ja.
2: Terwijl jy stap. Ek sê, ek denk jy het dit al ooit so beleef nie.
1: Nou, imagine het, ons het klaarhitte. Ons het een staande standaard.
2: Dit.
1: Ja, exactly. Exactly. Ek laai hem so lang.
2: Maar dit is dus hierdie tyd van die jaar wat jy besef, is jou aircon sonder gas, of is jou aircon buiten werking?
1: Ek die geld om hulle recht te maak.
2: Maar nou is die tyd om 'n plan te maak.
1: Ek maak 'n plan van kos.
2: Anders is al net nog iets om oor te klaar. Kijk, nee, ek is eerder honger as wat ek warm krijg. Ek moet net vir jou sê. Want al twee saam.
1: Is baie honger, maar is baie tier. Maar ja, dit is... Ek weet nie, man, ek het die aircon op my sitkamer en hy nou al een rukkie, like my, asof een lekkasie bepijp of een ding.
2: Krijg dan net een fan.
1: Ja, ek...
2: Net een waaierkie, dit help ook baie. Ja. En as julle nie aircon sê, ek het ook nie aircon nie, maar ek het een waaier. Hy is altyd aan my dak, ene. Maar die ene wat ek op my tafel het by die werk, ek sit gewoonlik so een koppie of een bord met ijs in voor hom en dan waai dit teen my. Selle ding.
1: You can put the ice behind it as well.
2: Echtig. Vaak het beter as jy hem achter sit.
1: Hy smelt
2: die sigaan.
1: Ja, hy smelt die sigaan. Ja.
2: Kijk nou nie.
1: Sien jy?
2: Hier maak ons mini aircon.
1: My broer. Maar ja, dit is wat het is. 25 minuten net voor die tijd van 7. Amper tijd vir julle verjaarsdag en alles. Maar welkom bij een maandag, man. Splinter nieuwe week. Begin om natuurlijk graag op die Augustus die 3e. My broer het gister 36 geraak.
2: Oh, wow.
1: Ja,
2: in
1: die Nieuw-Zeeland.
2: Het hy ook kiwi gehad.
1: Hy het so rikkie terug te praat ons op een videocall en toe... Toe vertel ek hy vir my hoekom hy nou kyk om rugby spanne te verander. Kijk, hij is een groot bokfan. Mijn broer is die ouwe voor die TV staan en skree en allerlei dingen. Hij sê net, het voel net, hy moet gedeeltelik van Nieuw-Zeeland skree, omdat hulle so mooi naar hem kyk. En I'm like, no.
2: Jo, maar no. Hy kan van Nieuw-Zeeland skree, enige tyd van die dag, net nie wanneer hulle het in die boek skree.
1: Hy sal nooit. Nee, hy sal nooit. Nee, mijn broer is die ouwe op die bank begin en by halftijd is hy voor die TV. Ja,
2: ek sal ook bang wees vir die Maoris.
1: Ja. Maar ek jy dit sê, hy sy, sy heel eerste game, of sy rikkie terug, maar sy heel eerste Nieuw-Zeeland game gaan kyk nationaal. En toen heeft mij video gestuurd, maar ik doe niet die justice. Hij zei, je weet zoals wat ons nou Eden Park gaan aan. Zit ik, oh Eden Park. Hij zei, gaan sit daar, terwijl die mensen die hakka niet goed doen. Hij zei, dit is scary.
2: Ja.
1: Dit is scary. Want die hakka wat we op die veld doen, wordt nationaal gekend als een hakka.
2: Ja.
1: Zo allemaal doen.
2: Zo allemaal kennen.
1: Hij zei, die stadion beven.
2: Oh wow.
1: Hij zei, dit was iets om te beleven.
2: Ik heb drie Noorwegen prachtige hakka gezien waar die dames gedoen het. Waar hulle eindelijk gesing het. Ja. Hulle die hakka doen, dus ek soos, joh, het was baie cool.
1: Ja.
2: Is ek so klein, maar so
1: moet iets begin, man.
2: Ons impie moet net nie meer die splits doen nie, maar hy is goed.
1: Hy dra nou skoene.
2: Hy
1: dra nou fannies.
2: Maar hy glij daai dag, ja.
1: Dat is een lelike een, hoor.
2: Had sy hemie geskeer?
1: Ja, maar hy het 7, so dis waar.
2: Ja, hy het 7.
1: Hy het 7 in
2: die
1: bene
2: van hom. Een van
1: die 7 is 7. Is groter as een mens.
2: Hy is rare.
1: Wow.
2: Ek sal love om hom te ontmoet.
1: Self.
2: Ek wil net om een trekkie gees. Tel my op. Tel my op.
1: Hy sal ons altijd kan optel.
2: Hy sal ons altijd zijn gelijk
1: erop. En kan uit daar klop. En weer die splits doen.
2: Ja.
1: Die ding is rare groter as een mens.
2: Ek
1: het
2: een nieuwe ding op my bucket list. Goals.
1: Want ek moet sê, is een hele paar groot buffels hier so. Hulle juicy. Maar hier in die Ooskaap wat ons kan vra. Sal kan jy impie nie, maar ons kan dalk een Johan kry of iets.
2: Of wat my kan optel.
1: Ja, makkelijk. Ons al twee. Hy's grootseens hier hoor. Hy's grootseens.
2: Ek wil ons met die sterk man kry. Ons Suid-Afrika is een sterk man.
1: Ja, ek denk.
2: Maar ek denk hy met bietjie toer.
1: Nee.
2: En net mense optel.
1: He would actually sell out.
2: Can you imagine, hy sê vir sy vrou, ek gaan net bietjie toer en vrouwens optel.
1: Nie op vrouwenmaandie.
2: Op vrouwenmaand, yes. We should be carried like the queens we are.
1: Ja. Yeah. So boys, sien julle uit om julle snore te groei. Ek het rarig nooit geklik, want ons het niks. Ons het niks.
2: Ons groei ook ons kenare in vrouwenmaand. Tweezers down, girl. Tweezers down.
1: Nog steeds. Ons het, is, ons het niks. Dis sad.
2: Dis shame.
1: Nee.
2: Sorry. Ek is jammer dat ek gebore is as 'n vrou en nie vir julle geveg het vir dit nie.
1: That's such a feminist thing to say, but... ek is jammer. Ek is nie 'n man nie. Ja. Maar ja, anyway, dit is maandag. Ons gaan 'n liedjies luister.
3: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
4: By Laerskool Lorraine klop 'n Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
3: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
4: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
5: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

mag maar, Roan de Tooi mag ek jou laaste wees. En een laaste lied, dan is het uit my tomfluit, fluit my story is ook uit op hierdie maandag, dan maak ons morgen weer so. En hierdie week gaan weer vinnig hardloop. Lekker muziek nog wat ons jou gaan speel, nuus tyd om 12 en vele meer.

0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Jou lekker luisterstasie, ek groet vir jou, Klinikeer. Dankie, jylle maak die JKB program moontlik maandag tot vrijdag 9 tot 12. Spel uit met Kurt Darren, Fatman, Nicholas Lou en die Connie Warries. Etienne is intussen 12 en 3. So geniet om. Van my kant uit JK, tot morgen, gaan groet of gaan huis toe, tot ziens.
2: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our ClinicCare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our ClinicCare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest ClinicCare pharmacy today. ClinicCare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
4: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerust by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
5: Man, Speedico is die beste.
4: Wel, dan het hier dit. Speedico.
6: Honger? Ons het jou gedaan. Kom keien by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinscombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a

langer gaan we weer een keer komen. Voor de dans, en het blijft me rij. Een popoffe medaille. Hij is die voor die vlees. Zo rol het hier in den wil. Hoe is vers, als ik vers. Een popoffe medaille.

Chaka was verliefd op Mino, hoor op in die straat. Hij dacht zo bewonnen, s'morgens vroeg tot s'avonds laat. Maar hij was hier van Denver, je zei van Waterkloof. En toen kwam haar dag van weg, wat zo'n

Bakkara! As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Gegroei aan sekelbos en mopani, anker in rooi grond en

takke in Maitland, Dieprivier en Claremont. Bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

Als je een dag weer wil praten, die geheimen in jou loslaat, voor mij jouw boodschap brengt, zou ik dat zijn. En jij vraagt mij voor ons morgen, zal ons gister weer kan terugkrijgen, zoals misrin in die ogen, kleef jij aan mij.

dromen staan jij voor mij. En die oestheid van die liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt. En die hieren wat ons samen krijgt. En een zonnebloem zijn zoen, is ons verzoen.

groot met weer een koel. Ja, die twee daar gezet en die dronk op naar bier. Al voet zek voor 3 maanden en loop hoog om zomaar 4. Ja, die twee van hem heeft samen gejol, waar die hand om wereld strek. Ik hoor op Bochum is lid van die dorpsraad. En op voet ik, ach is laag, Alfred.

0: Volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Niemand luister, als ons fluister.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.